0: maar het opbellen ofzo.
1: Is het?
0: Varen gewoon.
2: Six to three, action. Jamming off.